onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be.

0: VBRO? Iedere dag toch?
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit is

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet je nu toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Het WBRO Face-to-Face.
3: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Kaartman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: bouw van de tent Club C op de weide van Rock Werchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rock Werchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hen is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hen zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storings.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Dit is VBS.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: bouw van de tentclub C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen komend weekend wat minder warme lucht binnen op zaterdag. Dan gaan de temperaturen toch duidelijk een stukje lager zitten. Reden is dat de wind aanlandig wordt. Komt uit een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke richting. En daarmee wordt dan tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Maxima van een graad of 22 aan zee tot een 24, misschien 25 graden nog net in het zuiden van de provincie. Dus toch een tikkeltje verkoeling. Verkoeling, ja, het is een moeilijk woord, want we blijven toch zomers warm houden. Zondag draait de wind terug naar een aflandige wind en dan komt er weer warmere landlucht binnen en dan kan in de provincie alweer een dertiger gescoord worden. Maandag, dinsdag worden mogelijk heel warme dagen met nog hogere temperaturen, al moet dat nog wel een beetje bevestigd worden de komende runs. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. Dit is

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De bouw van de tent Club C op de weide van de Rock Werchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar daar was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rock Werchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen. Zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
1: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien halen ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
0: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste, net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. In de haven van Zeebrugge dreigt een stevige klap voor de fruittrafiek. Zespri, de Nieuw-Zeelandse kiwi-gigant, overweegt immers om vanaf eind volgend jaar zijn Europese aanvoer niet langer via Zeebrugge, maar wel via Vlissingen te laten verlopen. Dat bevestigt het bedrijf na een evaluatie van zijn Europees netwerk. Zeebrugge is al sinds 1984 de kiwi-haven van Europa. Jaarlijks worden er tot 2 miljard kiwis gelost, gesorteerd en verpakt bij Belgian New Fruit Wharf. Goed voor 350 tot zelfs 450 jobs. Tijdens het hoogseizoen komt er wekelijks een schip met zo'n 8 miljoen kiwis aan in Zeebrugge. Lopende contract met Zespri, afgesloten in 2018, moet nu heronderhandeld worden, maar de gesprekken verlopen moeizaam. In Brugge groeit de bezorgdheid. Raadslid Paul van den Driessen vraagt op de gemeenteraad uitleg over welke stappen de stad en de haven al ondernamen in dat dossier. Een vertrek van Zespri zou een regelrechte economische domper zijn en een deuk in het imago van Zeebrugge als fruithaven van Europa. In Brugge is er een belangrijke verandering op komst voor de bootjes op de rijen. Als de gemeenteraad eind deze maand instemt, dan mogen de bootjes mannen vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken aan boord. De maatregel volgt na jarenlange klachten van bewoners die dagelijks dezelfde uitleg door hun ramen hoorden galmen. De rederijen krijgen nu tijd om zich aan te passen. In de toekomst zullen gidsen waarschijnlijk hoofdzetjes gebruiken, zoals stadsgidsen dat nu al doen. Het nieuwe reglement bepaalt ook dat alle boten elektrisch moeten zijn tegen 2028. Op vandaag zijn dat er al 16 van de 20. En in 2027 stijgt de prijs van een boottochtje in Brugge van 15 naar 17 euro. Op de E403 tussen Roeselare en Brugge starten in 2028 de werken voor de aanleg van spitsstroken. Dat bevestigt de Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder in antwoord op een vraag van parlementslid Brecht Warnee. De spitsstroken moeten het fileleed op een van de drukste snelwegen van West-Vlaanderen verlichten. De eerste fase begint ter hoogte van de afrit Roeselare-Haven. In 2029 volgt dan een tweede fase aan de Chartreuseweg in Brugge. De totale kostprijs wordt geraamd op 133,5 miljoen euro. Een belangrijk aandachtspunt blijft de grondinname bij landbouwers. De plannen daarvoor zijn...

0: 2. Bescherm Bomen en Natuur kondigt aan bezwaar in te zullen dienen tegen de verkavelingsaanvraag voor 201 appartementen, 11 woningen en 8 commerciële ruimten. Volgens de vereniging moeten er 1850 vierkante meter boszone en 32 grote bomen verdwijnen, wat volgens hen veel te ingrijpend is. Voorzitter Ivan de Klerk wijst erop dat West-Vlaanderen al de bosarmste regio van Europa is en dat de buurt rond de Vaardijkstraat in Sint-Michielsbrugge nu al zwaar onder druk staat. Ook vanuit de erfgoedsector komt er kritiek, omdat enkele te slopen woningen op de lijst van bouwkundig erfgoed zouden staan. Een beslissing wordt pas in de maand november genomen. En tot slot nog dit. 760 medewerkers van de stad Brugge lopen vanaf deze zomer rond in nieuwe werkkledij. Via aankoopcentrale Creatvaris wordt het contract met Radius Leaseware voor 4 jaar verlengd. Het gaat om een all-in formule. De kledij wordt geleased en volledig gewassen, hersteld, vervangen en beheerd. De nieuwe outfits voor Stad Brugge zijn gekozen op comfort en functionaliteit. T-shirts en polo's kregen een betere stofsamenstelling. Schoonmaakmedewerkers krijgen schortjes en functies met specifieke noden, aangepaste kledij. Ook jobstudenten en tijdelijke krachten van Stad Brugge worden uitgerust.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert

kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen komend weekend wat minder warme lucht binnen op zaterdag. Dan gaan de temperaturen toch duidelijk een stukje lager zitten. Reden is dat de wind aanlandig wordt. Komt uit een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke richting. En daarmee wordt dan tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Maxima van een graad of 22 aan zee tot een 24, misschien 25 graden nog net in het zuiden van de provincie. Dus toch een tikkeltje verkoeling. Verkoeling, ja, het is een moeilijk woord, want we blijven toch zomers warm houden. Zondag draait de wind terug naar een aflandige wind en dan komt er weer warmere landlucht binnen en dan kan in de provincie alweer een dertiger gescoord worden. Maandag, dinsdag worden mogelijk heel warme dagen met nog hogere temperaturen, al moet dat nog wel een beetje bevestigd worden de komende runs. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Dit is

VBRO, de radio die trots is op de Nederlandstalige muziek en die eigenlijk ook de zomer weer bij ons bracht. We gaan nog lange niet naar huis. Die nieuwe titel van Alwin Rennen, waarmee nog tot en met morgen zondag onze VBRO trotsplaat is. Ja, en ook daarna blijft hij prominent aanwezig op de radio. Goedemorgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. In de haven van Zeebrugge dreigt een stevige klap voor de fruittrafiek. Zespri, de Nieuw-Zeelandse kiwi-gigant, overweegt immers om vanaf eind volgend jaar zijn Europese aanvoer niet langer via Zeebrugge, maar wel via Vlissingen te laten verlopen. Dat bevestigt het bedrijf na een evaluatie van zijn Europees netwerk. Zeebrugge is al sinds 1984 de kiwi-haven van Europa. Jaarlijks worden er tot 2 miljard kiwis gelost, gesorteerd en verpakt bij Belgian New Fruit Wharf. Goed voor 350 tot zelfs 450 jobs. Tijdens het hoogseizoen komt er wekelijks een schip met zo'n 8 miljoen kiwis aan in Zeebrugge. Het lopende contract met Zespri, afgesloten in 2018, moet nu heronderhandeld worden, maar de gesprekken verlopen moeizaam. In Brugge groeit de bezorgdheid. Raadslid Paul van den Driessen vraagt op de gemeenteraad uitleg over welke stappen de stad en de haven al ondernamen in dat dossier. Een vertrek van Zespri zou een regelrechte economische domper zijn en een deuk in het imago van Zeebrugge als fruithaven van Europa. In Brugge is er een belangrijke verandering op komst voor de bootjes op de rijen. Als de gemeenteraad eind deze maand instemt, dan mogen de bootjes mannen vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken aan boord. De maatregel volgt na jarenlange klachten van bewoners die dagelijks dezelfde uitleg door hun ramen hoorden galmen. De rederijen krijgen nu tijd om zich aan te passen. In de toekomst zullen gidsen waarschijnlijk hoofdzetjes gebruiken, zoals stadsgidsen dat nu al doen. Het nieuwe reglement bepaalt ook dat alle boten elektrisch moeten zijn tegen 2028. Op vandaag zijn dat er al 16 van de 20. En in 2027 stijgt de prijs van een boottochtje in Brugge van 15 naar 17 euro. Op de E403 tussen Roeselaren en Brugge starten in 2028 de werken voor de aanleg van spitsstroken. Dat bevestigt de Vlaams minister van Mobiliteit Aniek de Ridder in antwoord op een vraag van parlementslid Brecht Warnee. De spitsstroken moeten het fileleed op een van de drukste snelwegen van West-Vlaanderen verlichten. De eerste fase begint ter hoogte van de afrit Roeselare-Haven. In 2029 volgt dan een tweede fase aan de Chartreuseweg in Brugge. De totale kostprijs wordt geraamd op 133,5 miljoen euro. Een belangrijk aandachtspunt blijft de grondinname bij landbouwers. De plannen daarvoor zijn nog in opmaak. In Sint-Michiel

aan bezwaar in te zullen dienen tegen de verkavelingsaanvraag voor 201 appartementen, 11 woningen en 8 commerciële ruimten. Volgens de vereniging moeten er 1850 vierkante meter boszone en 32 grote bomen verdwijnen, wat volgens hen veel te ingrijpend is. Voorzitter Ivan de Klerk wijst erop dat West-Vlaanderen al de bosarmste regio van Europa is en dat de buurt rond de Vaardijkstraat in Sint-Michielsbrugge nu al zwaar onder druk staat. Ook vanuit de erfgoedsector komt er kritiek, omdat enkele te slopen woningen op de lijst van bouwkundig erfgoed zouden staan. Een beslissing wordt pas in de maand november genomen. En tot slot nog dit. 760 medewerkers van de stad Brugge lopen vanaf deze zomer rond in nieuwe werkkledij. Via aankoopcentrale Creatvaris wordt het contract met Radius Leaseware voor 4 jaar verlengd. Het gaat om een all-in formule. De kledij wordt geleased en volledig gewassen, hersteld, vervangen en beheerd. De nieuwe outfits voor Stad Brugge zijn gekozen op comfort en functionaliteit. T-shirts en polo's kregen een betere stofsamenstelling. Schoonmaakmedewerkers krijgen schortjes en functies met specifieke noden aangepaste kledij. Ook jobstudenten en tijdelijke krachten van Stad Brugge worden uitgerust. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn: het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

Ja, dat was eigenlijk een beetje sneu hè, voor Truus. Maar enfin, ze liet het misschien wel niet aan haar hartje komen, denk ik dan persoonlijk. Goedemorgen, zaterdag hebben we. Het weekend is officieel begonnen. We hebben de 20ste van juni op de kalender. Het is Wereldvluchtelingendag. Onze VBR ontbijtshow tot straks 10:00. Met uiteraard straks ook weerman Geert Nasens. En alles over de intrede van...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen komend weekend wat minder warme lucht binnen op zaterdag. Dan gaan de temperaturen toch duidelijk een stukje lager zitten. Reden is dat de wind aanlandig wordt. Komt uit een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke richting. En daarmee wordt dan tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Maxima van een graad of 22 aan zee tot een 24, misschien 25 graden nog net in het zuiden van de provincie. Dus toch een tikkeltje verkoeling. Verkoeling, ja, het is een moeilijk woord, want we blijven toch zomers warm houden. Zondag draait de wind terug naar een aflandige wind en dan komt er weer warmere landlucht binnen en dan kan in de provincie alweer een dertiger gescoord worden. Maandag, dinsdag worden mogelijk heel warme dagen met nog hogere temperaturen, al moet dat nog wel een beetje bevestigd worden de komende runs. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De snelle 10.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 6801.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
5: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir, ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
4: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
8: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Ontbijtshow. Op zondagmorgen gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

Deel 2 van onze zaterdagse VBRO-ontbijtshow. Ja, het is puffen, ook hier in de studio. We zetten even alle ramen open, maar niet te lang meer natuurlijk. Op dit moment kunnen we nog wat fristen binnenlaten. En dat is meer dan welkom op deze zaterdagochtend. Weerman Geert Nasens die vertelt straks hoe het nu verder moet, waaraan we ons mogen verwachten in dit weekend en de dagen nadien uiteraard. Hoe het verder evolueert met zeg maar die eerste echte zomer van 2026.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen komend weekend wat minder warme lucht binnen op zaterdag. Dan gaan de temperaturen toch duidelijk een stukje lager zitten. Reden is dat de wind aanlandig wordt. Komt uit een westelijke, noordwestelijke, later noordelijke richting. En daarmee wordt dan tijdelijk minder warme lucht aangevoerd. Maxima van een graad of 22 aan zee tot een 24, misschien 25 graden nog net in het zuiden van de provincie. Dus toch een tikkeltje verkoeling. Verkoeling, ja, het is een moeilijk woord, want we blijven toch zomers warm houden. Zondag draait de wind terug naar een aflandige wind en dan komt er weer warmere landlucht binnen en dan kan in de provincie alweer een dertiger gescoord worden. Maandag, dinsdag worden mogelijk heel warme dagen met nog hogere temperaturen, al moet dat nog wel een beetje bevestigd worden de komende runs. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knap.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Uit je regio. Ik ben Frederik Thomas. In de haven van Zeebrugge dreigt een stevige klap voor de fruittrafiek. Zespri, de Nieuw-Zeelandse kiwi-gigant, overweegt immers om vanaf eind volgend jaar zijn Europese aanvoer niet langer via Zeebrugge, maar wel via Vlissingen te laten verlopen. Dat bevestigt het bedrijf na een evaluatie van zijn Europees netwerk. Zeebrugge is al sinds 1984 de kiwi-haven van Europa. Jaarlijks worden er tot 2 miljard kiwis gelost, gesorteerd en verpakt bij Belgian New Fruit Wharf. Goed voor 350 tot zelfs 450 jobs. Tijdens het hoogseizoen komt er wekelijks een schip met zo'n 8 miljoen kiwis aan in Zeebrugge. Het lopende contract met Zespri, afgesloten in 2018, moet nu heronderhandeld worden, maar de gesprekken verlopen moeizaam. In Brugge groeit de bezorgdheid. Raadslid Paul van den Driessen vraagt op de gemeenteraad uitleg over welke stappen de stad en de haven al ondernamen in dat dossier. Een vertrek van Zespri zou een regelrechte economische domper zijn en een deuk in het imago van Zeebrugge als fruithaven van Europa. In Brugge is er een belangrijke verandering op komst voor de bootjes op de rijen. Als de gemeenteraad eind deze maand instemt, dan mogen de bootjes mannen vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken aan boord. De maatregel volgt na jarenlange klachten van bewoners die dagelijks dezelfde uitleg door hun ramen hoorden galmen. De rederijen krijgen nu tijd om zich aan te passen. In de toekomst zullen gidsen waarschijnlijk hoofdzetjes gebruiken, zoals stadsgidsen dat nu al doen. Het nieuwe reglement bepaalt ook dat alle boten elektrisch moeten zijn tegen 2028. Op vandaag zijn dat er al 16 van de 20. En in 2027 stijgt de prijs van een boottochtje in Brugge van 15 naar 17 euro. Op de E403 tussen Roeselare en Brugge starten in 2028 de werken voor de aanleg van spitstroken. Dat bevestigt de Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder in antwoord op een vraag van parlementslid Brecht Warnee. De spitstroken moeten het fileleed op een van de drukste snelwegen van West-Vlaanderen verlichten. De eerste fase begint ter hoogte van de afrit Roeselare-Haven. In 2029 volgt dan een tweede fase aan de Chartreuseweg in Brugge. De totale kostprijs wordt geraamd op 133,5 miljoen euro. Een belangrijk aandachtspunt blijft de grondinname bij landbouwers. De plannen daarvoor zijn nog in opmaak. In Sint-Michiels komt er meteen protest tegen een gepland woonproject aan de Vaardijkstraat. De milieuvereniging VZW Bescherm Bomen en Natuur kondigt aan bezwaar in te zullen dienen tegen de verkavelingsaanvraag voor 201 appartementen, 11 woningen en 8 commerciële ruimten. Volgens de vereniging moeten er 1850 vierkante meter boszone en 32 grote bomen verdwijnen, wat volgens hen veel te ingrijpend is. Voorzitter Ivan de Klerk wijst erop dat West-Vlaanderen al de bosarmste regio van Europa is en dat de buurt rond de Vaardijkstraat in Sint-Michielsbrugge nu al zwaar onder druk staat. Ook vanuit de erfgoedsector komt er kritiek omdat enkele te slopen woningen op de lijst van bouwkundig erfgoed zouden staan. Een beslissing wordt pas in de maand november genomen. En tot slot nog dit. 760 medewerkers van de stad Brugge lopen vanaf deze zomer rond in nieuwe werkkledij. Via aankoopcentrale Creatvaris wordt het contract met Radius Leaseware voor 4 jaar verlengd. Het gaat om een all-in formule. De kledij wordt geleased en volledig gewassen, hersteld, vervangen en beheerd. De nieuwe outfits voor Stadbrugge zijn gekozen op comfort en functionaliteit. T-shirts en polo's kregen een betere stofsamenstelling. Schoonmaakmedewerkers krijgen schortjes en functies met specifieke noden aangepaste kledij. Ook jobstudenten en tijdelijke krachten van Stadbrugge worden uitgerust.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Wat waren zij razend populair, ook bij ons in Vlaanderen, de Cats, of in de Vlaamse volksmond gewoon de Cats, 1974. Het gouden hitjaar waarin zij scoorden met deze Be My Day. Graag teruggehoord op deze zaterdagmorgen in de staart van onze VBRO ontbijtshow. Ja, die zit er alweer zo goed als op. We gaan zo meteen afronden met ons VBRO morgennieuws van 10 uur. Meteen erachteraan maken Dieter en DJ de ochtend vol met een nieuwe aflevering van Vers van de Naald. Fijn weekend!
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind. In een Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar een uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir, ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: Het onweer van gisteravond heeft voor heel veel schade gezorgd in de Scheldestreek. Hevige windstoten en erg veel bliksemschichten. De brandweer kreeg dan ook meer dan 200 meldingen binnen voor omgevallen bomen, maar ook ergere zaken. Zo is in Oijchem een plat dak van een woning ingestort en in Heerst kwam de dakbedekking van een woning volledig los. In Ledegem zorgde een blikseminslag voor brand op een boerderij en in Anzegem was er een windgoos. Gisteren namiddag, iets na 1 uur, maakte een 84-jarige man een val met zijn koersfiets op de IJzerdijk ter hoogte van de IJzertoren. Gelukkig zonder veel erg. De sportieve 80er besloot toch even te rusten op het houten ponton. Daar ging het voor een 2e keer fout. Hij werd onwel en viel over de reiling in het water. Eenmaal in het water kwam hij gelukkig terug bij zijn positieve en kon hij zelfs de oever bereiken. Omdat dit nog 2,5 meter lager ligt dan de IJzerdijk, werd hij door het redteam van de brandweer naar boven gehaald. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Langs de Houthulststraat in Stade belandde gisteren namiddag een wagen tegen de gevel van een woning. De bestuurder moest uitwijken voor een 16-jarige jongeman die van de bus stapte en de straat wou oversteken. De jongeman werd ondanks het uitwijkmanoeuvre toch geraakt en liep lichte verwondingen op. De woning liep aan de garagepoort en aan de voordeur behoorlijk wat schade op. En na 40 jaar verlaat kiwihandelaar Zespri zijn vestiging in de haven van Zeebrugge. Over 2 jaar verhuizen ze van Zeebrugge naar Vlissingen in Nederland. Volgens de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw, een groot verlies voor de werkgelegenheid. Na een evaluatie besloot het bedrijf het contract in Zeebrugge niet te verlengen. Het bedrijf kiest op die manier voor 3 centrale verzamelpunten in Nederland, Spanje en Italië.
4: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard vindt, echt waar.
5: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
5: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
5: Esquene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat, hè?
5: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
4: Allee.
5: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
5: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
5: Nou waar.
4: Nou, Yo Fashion, hè?
5: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
7: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
6: met ook van de partij DJ Waalkens.
7: Hoe kan ik leven zonder?
6: Jacco D en Saskia en

Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Zaterdagochtend 20 juni, tijd voor Vers van de Naald. De voorlaatste uitzending van dit seizoen en ik moet het nog even alleen doen. Maar we hebben wederom twee hele leuke gasten. En voor ik die aan jullie voorstel, toch ook even mijn collega Frederik Thomas bedanken voor de ontbijtshow. Dat heeft ons weer goed gesmaakt. En wie zijn die gasten dan? Wel, straks hebben we Claude Vindevogel.

0: Bij Vers van den Aalt, misschien wel Vlaanderens muzikaalste frietjesbakker, als ik je zo mag aankondigen. Van harte welkom, Kevin Kistan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, want naast muziek...
1: Ja, dat blijft de hoofdactiviteit. Ja, we zijn nog elke dag bezig met onze frietjesbrasserie. Dus ja, dat is... Dat komt nog altijd op de eerste plaats. Dat is super druk. We hebben een hele druk voorjaar gehad. Dus ja, het komt erbij. En ik vind het super leuk dat die combinatie zo leuk is.
0: Ja, ja, wat sommigen dan misschien denken van... Eet je dan zelf ook nog frieten?
1: Ja, je moet toch altijd proeven wat je aan de klanten geeft. Dus je moet toch af en toe een keer een frietje proeven of dat het wel oké is. Dus we zitten ook momenteel... Met de nieuwe aardappelen, de bintjes die zijn weggevallen. Dus je moet toch een keer proeven, want dat bakt ook helemaal anders. Dus er worden wel vaak frieten gegeten in de week. Ja.
0: Oké. Okay. En dan al zingend door het werk? Of,
1: Muziek is heel belangrijk. Als ik de voorbak aan het doen ben, 's morgens, dan moet er toch altijd al radio spelen, hoor. Dat verkort de tijd. Dat gaat vlugger. De tijd gaat rappen.
0: Ja. Kan je geen ongelijk geven? Bij mij is dat het eerste ook dat aangaat als ik thuis kom, de radio.
1: Ja,
0: en
1: dat is
0: bij het opstaan. Dus,
1: de guilty pleasure.
0: Ja, dat is waar. Ja, maar daarnaast combineren met zingen.
1: Ja, het stond even op een laag pitje vorig jaar. Maar de nieuwe single is er. En ik moet zeggen, er zijn heel wat optredens voor deze zomer bijgekomen. Ik vind het super tof. Het is combineren, maar het is ook wel... ik voel me terug 100%. En ja, ik vind het super leuk dat mensen het graag hebben dat ik erbij ben. Dus ik vind het super tof dat ik deze zomer gezien ga zijn.
0: Ja, je zei daarnet op een laag pitje, maar dat had deels ook te maken met de gezondheid. Maar
1: klopt.
0: Intussen...
1: Wel, ik begin van het jaar een operatie gehad die dan uiteindelijk niet zo goed geslaagd was. Dus ik dacht van, oh nee, dat gaat toch geen waar zijn dat niet meer gaat lukken. En dan hebben ze eigenlijk voorgesteld in maart om terug een operatie te doen. En dat is eigenlijk... Ze zeiden continu van ja, we moeten de operaties doen met het minste ingrijpende herstel. Ja. En dus daardoor zijn er heel vaak operaties gebeurd. En de laatste operatie was dan zo eigenlijk degene waar ik het zwaarste ging van herstellen. Maar die was eigenlijk super vlot. Dus ik merkte meteen na de tweede dag van de operatie dat ik direct kon eten en drinken terug. Want ik heb 7 maanden met zo'n maagzonde gelopen, dat ik niet meer kon eten. En ja, dat was voor mij, ik ben 100% terug open gebloeid.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Van
1: ja, vooral omdat ik zelf zo graag eet en drink. En dat lukte totaal niet meer tussen oktober en maart. Dus het was heel pittig, hoor. Ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ik volgde het ook wel zo'n beetje via de sociale media.
1: Het is ook een zware job dat je er dan bij hebt. Je kan dat niet onderschatten als je 80 couverts moet doordraaien op een dag. En je bent zelf niet 100%. Dat is heel pittig geweest.
0: Ja, dat... Maar kijk, en intussen... terug.
1: Vol energie. Ik zeg het aan de klant en ik steek iedereen voorbij voor de moment. Het is, mag ook niet, overdrijven. Maar ik merk het in de zaal. Iedereen ziet het. Als ik moet opdienen, zijn mensen... Amai, je ziet er goed uit vergeleken met 6 maanden terug. Het was precies een wandelend lijk. Dus ja, inderdaad, ik merk het ook wel dat ik terug heel veel energie gekregen heb. En muziek doet veel. Ook toen ik een nieuwe nummer mocht gaan inzingen. Ik dacht van, ga ik het wel doen, ga ik het niet doen? En ik zat zo heel in die periode van... Ja, ik ga misschien nog een klein beetje wachten. Maar dankzij mijn man en Peter, Kereman... Ja. Die hebben dan eigenlijk wat aan de kar getrokken... Want ik had optredens in dat weekend al. En ik ging ze eigenlijk nog annuleren... Omdat ik nog niet 100% was. En Peter en Stefan zeiden ook van... Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het gaat worden om terug te keren. En dat is dan eigenlijk gebeurd in een weekend... Waar ik 3 optredens had in 1 keer... En ja, direct al heel pittig, maar wel direct boem erop. En dat was voor mij wel een hele belangrijke om terug te keren eigenlijk met nieuwe muziek.
0: Ja, en uiteindelijk ook de nodige energie.
1: Ja, dat is nodig ook. Dus, er is binnenkort een show waar dat ik dan ook met danseressen, wat choreo's en zo, er ga bij doen, de tussenstukjes. Dus Dat is nieuw voor mij, maar ik ga dat toch proberen, want ik heb 10 jaar dansles gegeven zelf. Dus ik kan wel een potje dansen, maar ik heb het nog nooit gecombineerd met het zingen. Dus dat wordt ook wel een uitdaging.
0: Ja, ja, want dan moet je de dubbele focus... Dan,
1: ja, ook de ademhaling en zo. Ja. Ja, klopt. Het mag niet vals klinken ook, hè.
0: Ja.

0: Ja, ik weet niet dat het nu toevallig bij elke artiest de afgelopen weken rond dansen draait. De luisteraars hebben mij misschien op Facebook zien afgaan tijdens het dansen. Maar kijk,
1: ik heb het niet gezien.
0: Dus je zegt zelf, je hebt zelfs dansles gegeven.
1: Ja, klopt. 10 jaar. Toen was ik nog heel jong. Ja. Ik vond dat heel tof. Dat is een toffe periode geweest. Dat was cowboydans eigenlijk, line dance. Ja. En ja, een van de vorige singles is eigenlijk echt een link daar naartoe. Dat was zo de mooiste nacht van ons leven. Een country getint nummer. Ja. En dat blijft altijd wel een beetje een passie van mij. Dat dansen, ja. Ik ben heel benieuwd wat het gaat geven als ik 2 danseressen naast mij ga hebben.
0: Ja, maar ik denk, ja, je bent met het podium vertrouwd. En dat
1: ondertussen
0: dansen,
1: wel een beetje. Ja, klopt.
0: Ja, want hoe lang ben je nu al muzikaal actief?
1: Goh, eigenlijk sinds dat het zo wat geëxplodeerd is, is het sinds 2024. Dus dat is nog niet zo heel lang eigenlijk. Ja, maar ik ben al jaren met muziek bezig. Ik vind muziek super belangrijk. Ook dat dansen eigenlijk, dat is ook heel muzikaal. Ja, ja, muziek is altijd heel belangrijk geweest. Ja. Maar dankzij de eigenlijk geniet van het leven, dankzij dit nummer, is het wel een beetje geëxplodeerd eigenlijk.
0: Ja. Kom je uit een muzikale familie?
1: Goh, ik denk dat eigenlijk niet. Ik heb toch... Alhoewel, ik vind dat mijn broer ook heel mooi kon zingen in der tijd. Ja, nee, niet echt muzikaal aangelegd. Dat is wel heel... Meestal heb je er toch iemand die viool speelt of gitaar of toch een instrument. Ja. Maar bij ons niet, nee. Want dat is eigenlijk nog iets dat ik heel graag zou kunnen, is eigenlijk mezelf begeleiden op piano ook. Omdat, ja, dat is nog altijd zo... Dat tikkelt je meer, hè, als je zo zelf iets kan doen.
0: Ja, dat is waar, maar dat...
1: Dat gaat niet lukken. Ik kan totaal geen noot lezen. Ja,
0: dat is... Ja. Het kan natuurlijk altijd,
1: Ik heb tijd tekort. Dus ik zou het heel graag leren, hoor. Maar de agenda staat nu al boemvol. Ja. Dus we moeten plannen.
0: Ja. Je zei daarnet, de mooiste nacht van ons leven.
1: Ja.
0: Dat is misschien wel een goed moment om daar nog een keer naar terug te luisteren.
1: Dat mag zeker.

0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag weer een zomerse dag. Minder warm dan gisteren. De hoogste maxima zijn eruit. We zitten met een aanlandige noordwestelijke wind en die voert wat minder warme zeelucht aan. Maar toch halen we nog gemakkelijk een 22, zelfs 23 graden aan zee tot rond een 5, 26 dieper landinwaarts. Veel zon daarbij, ook wat hoge en middelhoge wolkensluiers die af en toe wel passeren, maar zonder al te veel erg. Toch blijft de kans en de dreiging op een onweersbui bestaan. Het is niet helemaal stabiel en er zou kunnen een bui opduiken ergens in de loop van de dag. We kunnen dat niet volledig uitsluiten. Dan lijkt die kans vooral naar vanavond en zeker vannacht weer groot te worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Dit is...

0: mooiste nacht van ons leven van 2025.
1: Dat klopt, inderdaad. Ja. Dat is bijna een jaartje oud.
0: Dat is, maar dat is niet je debuut.
1: Nee, klopt. Geniet van het leven, daarmee is het eigenlijk allemaal begonnen. En dan is dat eigenlijk in een stroomversnelling gegaan. Ja, ik weet niet of ik dat hier mag vertellen, maar dat was dan de muziekshow bij Danny D'Amaro. Dan mochten er ook zo 20 niet bekende of minder bekendere zangers daar eigenlijk eventueel een plekje op eisen. En dan zat je in een lijst van 20 mensen. Ik weet niet meer allemaal wie dat er allemaal in zat, maar dan moest je een stemming doen. Dus ik weet nog dat ik elke dag berichten op Facebook postte om daar toch maar naartoe te kunnen gaan, want dan werd je ook op MenTV uitgezonden. En dat wordt onderschat, want uiteindelijk dacht ik van, dat gaat niet veel teweeg brengen. Ik ben dat uiteindelijk wel geworden, dus ik heb met Geniet van het Leven dat programma mogen gaan doen. Maar voor mij heeft dat heel veel teweeg gebracht, ook omdat je in die coulissen andere artiesten leert kennen. En ja, dat heeft echt wel voor optredens gezorgd eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja, want als beginner heb je ergens zo'n een springplank nodig, een kans die je geboden wordt.
1: Ja, klopt. Maar ik ben ook heel down to earth. Dus voor mij hoeft het... alles wat ik gehad heb is een surplus. Ik vond dat eigenlijk te laat. Ik had die dromen vroeger. Ik ben er nu 35. Voor mij is dat leuk dat ik dat nog kan meemaken. Maar het hoeft ook niet. Ik ben dankbaar voor de mensen die mij willen volgen en die willen luisteren. Maar als het morgen gedaan is, ja, dan heb ik het gewoon gehad. En dan ben ik heel dankbaar voor elke kans. Dus van mij hoeft er niets. Ik sta zo in het leven en ja, ja, dat is heel belangrijk. En dat zorgt misschien ook wel dat ik graag gezien ben bij het publiek. Want ik noem het ook mezelf. Hè. Ik ben niet de beste zanger. Ik weet dat van mezelf. Maar het is ook hoe je het overbrengt op het podium. Hoe dat je het naar de mensen kan overbrengen. Ja, dan veel mensen zien mij graag. En dat is, ik heb daarvan geschrokken. Ik ben daarvan geschrokken in de periode toen dat ik echt wel niet goed was. Hoeveel mensen dat mij hard onder de riem gestoken hebben. En die dan uiteindelijk, like nu op optredens, mij niet kennen van mijn muziek. Maar wel van de problemen die ik toen had. En die zeiden van, ik ben nu beginnen volgen in die periode. En ik ben nu echt waar, ik kijk heel hard op naar u. En dat zijn wel momenten die voor mij belangrijker zijn dan het uitbrengen van muziek de springplank naar hoger. Het mag altijd, hé, pas op, begrijp me niet verkeerd. Als ik morgen een aanbieding krijg om in 10 om te zien te gaan staan, ga ik daar met... ik ga daar niet lang moeten over nadenken.
0: Ja.
1: Maar ik ben heel blij met hoe dat het nu loopt ook. Dus.
0: Ja, je zei daarnet al, dat komt bij mij ook zo over. De vechtlust is er bij jou wel. De energie, ook al is het de voorbije maanden heel moeilijk geweest.
1: Ja, het was hectisch zelfs.
0: Dat kwam zo wel over. En dan kan ik me wel goed voorstellen dat er heel veel mensen daar ook kracht uitputten van. Het is Kevin gelukt.
1: Ja, dat gaat mij ook
0: lukken.
1: Ja, ja, want ik ben niet alleen. Er zijn mensen die dan uiteindelijk met een mislukte gastric bypass in drankproblemen of zo geraken. Of problemen met medicatie. Dat heb ik totaal niet. Ik ben nooit naar de drank gegrepen omdat ik niet meer kon eten. Nee. Ik heb altijd gedacht van, oké, als het nu nog een jaar moest verder lukken, ik weet niet hoe dat ging gegaan zijn, maar ik heb wel altijd gedacht van, het zal wel eens stoppen, het zal wel een keer gaan ze een oplossing hebben. En ik heb altijd blijven geloven, en ik heb een grootmoeder die elke dag naar de kerk is geweest voor een kaars te branden, dus ik geloof ergens ook wel dat, ja, je moet ergens in geloven, hè. Als je er niet in gelooft, gaat het nooit niet gebeuren, maar ik ben wel, ja, ik geloof ergens dat mensen voor mij kaarsjes hebben doen branden en dat ze inderdaad, ja, ook kijken van, het is bij hem gelukt, het zal bij ons ook wel lukken.
0: Ja. En dan geniet je van het leven op muzikaal vlak?
1: Zeker, zeker. Alles is een surplus. Als ik zo, dan mensen zie zitten met zo'n fanshell van Kevin Kest, dan ik word daar heel warm van, ik word daar week van. Ik was gisteren bezig in de zaak en dan werd ik van meerdere mensen aangesproken van, ja, een nieuw nummertje, ja, dat is leuk, het is weer zomers. En dat ik dan denk van, allee, hoe kan dat eigenlijk? Dat toch bij mensen zo binnenkomt, terwijl dat ik echt van mezelf niet vind dat ik de beste zanger ben. Kijk, ik ik word daar gelukkig van. Dat zit af en toe in de playlist bij ons in de zaak. Alle liedjes van mij. En als mensen dan zo frietjes komen eten en mij kennen niet persoonlijk. Ja, dat blijft altijd wel een heel speciaal moment, hoor.
0: Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar ja, het moet wel deugd doen.
1: Het doet zeker deugd. Het doet zeker deugd dat mensen... ik heb dat nodig. Ik heb die voldoening nodig. Anders zou ik dat nooit durven of doen. Dus als mensen... Ik ben altijd bang, voordat ik een optreden moet starten, van oei, wat gaat er gebeuren? Gaan ze met tomaten naar mijn kop smijten? Echt, ik sta altijd heel nerveus. Ik denk dat iedere artiest waar ik al in de loge ben bij geweest, dat gaat benoemen ook. Maar een keer dat ik op het podium ben en ik heb een rustpunt in de zaal waar ik kan naar kijken, dan breek ik los en dan stopt het niet meer.
0: Ja.
1: Maar toch veel stress op voorhand, zeg. Ik heb nog een tomaat naar mijn kop gekregen, dus ik denk dat het allemaal wel meevalt.
0: Ook geen frietjes?
1: Nee. Goh, stel je voor.
0: Ja.

0: Ja, gezonde stress, zou ik zeggen.
1: Gezonde stress, inderdaad.
0: Ja, dat,
1: we hebben dat allemaal wel een beetje nodig ook, hè, om te presteren.
0: Ja, dat, ja, en bij elk, en heb je dat dan ook bij elk nieuw nummer, dat je zo zegt van, ja, wat gaat het worden? Hoe ja, gaan de mensen gaan reageren?
1: Eigenlijk wel. Ik heb dikwijls nummers in mijn gedachten. De mooiste nacht van ons leven heb ik zelf geschreven. Ik schrijf ook super graag. Mm-hmm. Maar ik ben altijd zo, ja, is het wel goed genoeg, is het niet goed genoeg? En Peter Kereman, waar ik dan de laatste tijd mijn nummers ga gaan opnemen en die produced, die vond echt dat ik dat moest uitbrengen. Zegt hij, dat is gewoon heel leuk en het is gewoon ook een toffe vibe. En uiteindelijk staat dat nummer ook, als ik dan op Spotify kan zien, staat dat nummer ook als favoriete nummer van mijn nummers. Dus het moet wel iets teweeg gebracht hebben bij de mensen, dat liedje.
0: Ja.
1: Ik hoor ook heel vaak dat mijn stem in de country genre wel zou passen. Dus misschien naar volgend jaar toe. Ik weet nog niet hoe en wat. En ik zie altijd wel de moment zelf. Nu was Peter die met een nummer op de proppen kwam. Heel positief. Ik vond dat heel leuk om met zo'n nummer terug te keren naar het publiek. Heel zomers.
0: Ja.
1: Maar het is niet gezegd dat ik volgend jaar weer zoiets ga doen. Ik weet dat niet. Ik neem elke kans, bekijk ik zo, en ik ben niet 100% zeker altijd op voorhand dat gaat goed zijn, maar ja, ik ben ook niet genre gebonden, denk ik. Misschien volgend jaar zo weer iets in de country, dat kan heel goed zijn.
0: Ja, waarom niet? Ik denk dat dan ook nog meer mensen kan gaan aanspreken, zo,
1: zeker,
0: verschillende genres.
1: Zeker. Ik ben onlangs ook voor een interview gevraagd geweest, en die mensen zei ook van, ja, uw stem past eigenlijk echt ook wel bij ik weet dat ik een zwaardere, donkere stem heb, dus dat past ook misschien wel bij andere nummers, en niet alleen bij het slagergenre, maar ja, ik heb natuurlijk een ouder publiek die mij volgt, en die heel Nederlandstalig minded is, dus allee, ze begrijpen mij, verstaan?
0: Ja.
1: Ik denk, moest ik Engels gaan zingen in de rusthuizen en zo dat ik doe, dat niet zou aanslaan eigenlijk.
0: Ja, tenzij dat het zo'n echte
1: kroon is. Een golden oldie is.
0: Een golden oldie, ja. Dat maar, als ze allemaal gaan meezingen.
1: Nederlands is toch wel heel belangrijk, denk ik, voor mijn publiek, dat ze mij goed verstaan en dat ze goed verstaan wat ik wil overbrengen. Want eigenlijk, hoe raar dat ook klinkt, mijn liedjes zijn altijd heel positief. Het gaat altijd over iets heel positiefs. Gaat het over goede vrienden? Gaat het over een mooie nacht dat we beleefd hebben? Het gaat nu over een zomer en dat we heel mooie herinneringen hebben aan het verleden en dat we die zomer willen herbeleven. Dat is eigenlijk het nummer waar dat over gaat nu. Het recentste nummer is eigenlijk echt heel nostalgisch. Als je naar die tekst gaat luisteren, dan ga ik gewoon 15 jaar terug in de tijd en kom ik terug bij Stefan terecht. En herbeleef ik die momenten. Toen ik dat nummer voor het eerst hoorde, was dat zo.
0: Ah ja. Ja. Dus je herkent er wat.
1: Het is heel nostalgisch, ja, absoluut. Daarom dat ik het ook echt wel wilde uitbrengen. Ja, omdat ik zo, als ik het zing ook, dat waren de mooiste jaren. Ja, als je elkaar leert kennen, we hebben nog mooie jaren, hè, pas op. Maar het is toch altijd dat speelse, dat verliefde.
0: Ja,
1: ja, klopt, ja. En dat beleef je terug als je die tekst dan erbij neemt. Bij het ontbijten, de vlam in de pan. Maar dat was vroeger ook echt zo. Wij namen toen tijd om te ontbijten samen. Nu wordt dat, het is zodanig druk soms, dat Stefan al van 's morgens 6 uur bezig is in de zaak. Ja, ik heb mijn rust nog wat nodig, hè.
0: Ja, en zeker als je dan de avond voordien op het podium gestaan hebt.
1: Ja, klopt. Je moet altijd wel mijn rust hebben. Dat vind slaap heel belangrijk. Anders kan ik niet presteren.
0: Ja, maar ja, dus, en uiteindelijk ook voor de stem, hè.
1: Ja, klopt. Zeker, absoluut.
0: Ja. Wel, ik zou zeggen, de nieuwe single, zie je het zitten om hem zelf aan te kondigen?
1: Absoluut. Mag ik dat nu al direct doen? Of
0: mag dat er direct in gooien?
1: Lieve mensen, ik ben heel blij dat ik hier bij VBRO de nieuwe single mag voorstellen. Zomer voor altijd.

0: Ja, zelfs als het even tegen zit of wat moeilijker gaat, maar dan toch het podium op, kun je dan voor jezelf zo de klik maken van nu sta ik er als zanger voor de artiest?
1: Ja, dat lukt wel hoor. Ik moet dat eerlijk zeggen, maar het feit dat we allemaal mensen zijn... Allee, ik ga een voorbeeld geven. Ik heb toen dat ik terug begon op het podium, de eerste 3 optredens dat ik gedaan heb, en dat publiek was uitbundig, dat was voor mij een hele belangrijke. En toen ik eigenlijk geniet van het leven zong, en de mensen deden zo mee, ja, ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik heb dat ook, iedereen heeft dat gezien, maar dat maakt het ook menselijk. Oké, je moet je wel kunnen herpakken. Of het publiek herpakt zich dan en zingt mee uit volle borst. En dan kan ik rap de klik terugmaken. Maar ik heb wel heel emotionele momenten, want ik zing altijd ook een liedje voor mijn man en voor mijn oma die bij ons woont. Dus dat zijn wel altijd emotionele momenten. Ik herinner mij nog het kerkoptreden dat ik heb mogen doen in Bellegem in december. Ik heb dan een nummer van Wiltura gezongen voor haar. En zij zat vooraan op dat podium, naast mij. Ja, dat zijn momenten dat je zelf ook een traantje... Dat je eigenlijk moet slikken om je tranen weg... want je beseft, ooit komt er een dag... Ja, dat mens is 81 jaar. Ooit komt er een dag dat je er moet afscheid van nemen. En ze is een deel van ons gezin. Het is ook een reden waarom dat ik eigenlijk ben gaan zingen. Ze is mijn grootste fan.
0: Ja, ja, ja. Je zei daarnet een emotioneel moment zo. Nu, dat zijn ook wel de mooiste herinneringen, denk ik dan.
1: Klopt. Als ik denk aan hoe ik daar met mijn oma gezeten heb in een setting, in een kerk. Ik ben niet de gelovigste mens. Maar dat was zo speciaal, dat moment dat ik daar zat met mijn oma. Ja, dat zijn momenten dat je nooit meer vergeet.
0: Ja, dat is... en intussen... Op muzikaal vlak, zijn er nog zo toekomststromen?
1: Ja, dit jaar mag ik terug in de kerk van Bellegem met de kerstperiode daar wat gaan zingen en gaan performen. Ik zou heel graag, misschien geen kerstnummer, maar toch iets zo met doedelzakken en zo met een live orkest of zo iets doen. Misschien een eigen nummer in die contrain, ik weet het nog niet. Maar sowieso blijf ik zingen. Hè. Als ik gevraagd ben op optredens, dan ga ik dat zoveel als mogelijk doen.
0: Ja.
1: Het is iets dat ik heel leuk vind en ik als extra erbij neem. Dus ik zou zeggen, als je een tof feestje wilt, boek me gerust een keer. Hè.
0: Ja. Ja, de zomervakantie komt eraan, maar ik vermoed in jouw geval een werkvakantie?
1: Werken en optreden. Het is een hele mooie combinatie. Want het is een zomer met een nieuwe single. Dus je wordt hier en daar gevraagd. En we hebben ook een hele ruime vriendenkring. Die dan ook verjaardagsfeestjes en zo hebben in de zomer. En ook barbecues en zo. Dus het was gisteren nog zo van... Ja, kom je dan 4 juli bij ons optreden... Dat is bij ons het kermisweekend. Dat is echt een weekend dat we bij ons niet weg kunnen. Want we doen zelf van alles in de zaak. Dus soms moet je ook wel dingen weigeren, hoor. Als je agenda propvol zit, dan lukt het niet. Hè. Ja. 3 optredens op een weekend vond ik al serieus surplus. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. En dat was wel best pittig, want dan moet je ook nog helpen in de zaak. Want
0: ik ging het net zeggen. Het is
1: een moeilijke combinatie soms.
0: Het is niet alleen het optreden natuurlijk. Nee, je zit ook inderdaad met gewoonwerk.
1: Maar ik blijf het graag doen. En dat is ook wel een leuke combinatie. Want als je dan, zoals ik al eerder in dit gesprek zei, mensen hebt die dan komen eten doordat ze jou een keer gezien hebben ergens op een optreden, dat maakt het ook leuk. Hè.
0: Ja,
1: dat is een dubbele win.
0: Ja, zeker. Maar kijk, het is een drukke week.
1: Zeker
0: drukke
1: maanden voor de boeg. Ik ben gaan blij zijn dat september is. Ben ik nu al zeker.
0: Verdiende...
1: Waarschijnlijk. September of oktober gaan we meestal eens een weekje ertussenuit. Vorig jaar zaten we in Frankrijk in september. We hebben nog geen plannen. We weten nog niet hoe of wat. Maar waarschijnlijk gaat in het najaar er geen nieuwe single volgen. Maar gaan we richting kerst werken. Omdat dat voor ons wel altijd een hele belangrijke, drukke periode is ook. Dus, en ook met het optreden in Bellegem in de kerk. Dan moet er wel wat nieuws volgen, denk ik.
0: Ja, de fans gaan
1: dat verwachten. Absoluut.
0: Ja. Oké. Wel, we kunnen je alleen maar heel veel succes toewensen. Heel veel mooi weer met de opnames van
1: dat
0: de videoclip.
1: Dat vooral, ik hoop het. Maar ja, het is België. Ook al is het niet zo, dan gaan we er toch iets heel leuks van maken.
0: Ja, kijk. Oké. En we hopen natuurlijk dat je zomersingle heel de zomer mooi mag meedraaien.
1: Dat hoop ik vooral ook. Dus, radiozenders, dat wordt onderschat, maar het is heel belangrijk voor, ook voor optredens. Ja, echt waar.
0: De herkenbaarheid.
1: Van, ja. Ja, absoluut. Dat, dus draai mij maar veel.
0: Oké. Maar kijk, ik zou zeggen, nog heel veel succes.
1: Dank je wel. Merci voor het gesprek.
0: Geniet van het leven.
1: Dank u.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar een uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
1: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir, ou nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
0: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: bij ons in de studio bij Vers van de Naald, Claude Vindevogel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een dubbel gesprek zou ik het bijna durven gaan noemen, want je bent met verschillende projecten bezig, muzikaal gezien.
1: Inderdaad, dat is het leuke aan het creëren van muziek, om voor verschillende doelen projecten te kunnen werken en op die manier ook eigenlijk een beetje naar het genre toe te variëren.
0: Ja, ja, want hou je daar ook van, zo gevarieerd werken?
1: Ja, ik vind dat wel leuk, omdat ik ben in hart en nieren een theatermens. En dat blijft ook nog altijd de bedoeling om uit te pakken met een voorstelling waarbij ik eigenlijk de verschillende varianten, als ik het zo mag zeggen, van mijn muzikale mogelijkheden naar voren kan brengen. En dat is dan met beeld, dat zijn gedichten, dat is pianomuziek, het zijn liedjes. En dat allemaal verweven met de dagdagelijkse dingen uit het leven, de levenservaringen. Dat vind ik heel leuk om te kunnen doen, omdat ik echt niet zo gefocust ben om enerzijds, ja, als een producent liedjes te schrijven in opdracht van, maar ook heel veel vanuit het hart te schrijven en de gevoelens in de muziek weer te geven, waar ieder mens elke dag eigenlijk wel een stukje mee geconfronteerd wordt.
0: Ja, en vanuit dat dagdagelijkse, want je bent, voor de luisteraars die jou niet kennen, je bent ook veel met voetbal bezig, met KVDO. Is er een single gekomen?
1: Ja, inderdaad. Het project KVDO is uiteraard een groot project. In die zin dat de voetbal in Oostende met KV Oostende in juni 2024 gestopt is wegens het faillissement.
0: Ja.
1: En dan is de vraag gekomen van de toenmalige burgemeester, Tom Leijn, naar KSV Diksmuiden, die er toen speelde in eerste provinciale en kampioen werd, dus naar derde amateur promoveerde, om in het stadion van Oostende te komen voetballen. En na overleg, maar dat moest allemaal heel snel gaan, is er beslist geweest vanuit het bestuur van oké, we gaan die stap wagen, we gaan die verhuis als het ware doen, ja, van Diksmuiden naar Oostende. Maar uiteraard is het niet zo dat je dat als een club uit Diksmuiden allemaal kan organiseren zonder de steun van de supporters die er al waren van KV Oostende,
0: ja,
1: en de sponsors die daar ook aanwezig waren, samen met heel veel echte sterke medewerkers die helemaal niks te maken hadden met het faillissement. En dus nu binnen een nieuw organigram volledig geïntegreerd zijn in die werking, die dan ook logischerwijze niet alleen meer Diksmuiden omvat, maar ook Oostende. Dus daarvan de naam KVDO Diksmuiden Oostende.
0: Ja.
1: En om op een of andere manier de club ergens een bepaalde, ja, laten we zeggen, uitleg te laten geven in de zin van wat is dat nu, KVDO, heb ik een liedje geschreven samen met Sébastien de Waalen van KV, dat is de Nizer en de Zee. Verwijzend uiteraard naar de IJzer in Diksmuiden en de Zee in Oostende.
0: Ja.
1: En ja, ik heb dat liedje heel snel kunnen schrijven, dat is heel vlot gegaan. En nu ja, is het... Ik zal niet zeggen, het clublied in Oostende, dat is uiteraard de Vismart van Lucie Loes. En daar kun je natuurlijk ook geen tegenwicht aanbieden. Maar het, als supporterslied wordt het wel stiltjes aan opgenomen. Allee, bij de mensen nu. Het wordt gespeeld voordat je de wedstrijd aanvangt in het stadion. Ook na de wedstrijd. En het is een leuke meezing.

geworden. Ik hoor ook op de supportersbussen of verplaatsing dat het ook goed gespeeld en gedraaid wordt. En ik zie ook de videoclip die eraan gekoppeld is. Die heeft ook al wat views gekregen.

0: Ja, want het leek mij niet evident om twee clubs eigenlijk met elk hun eigenheid om die samen te brengen. Dat is eigenlijk een bizarre stukje geweest. Had je dan...
1: En nog?
0: Ja, ik ging juist zeggen, het kon ook verkeerd uitdraaien dat beide clubs zo hadden van, ja, we zijn er niet meer.
1: Ja, dat is ook een terechte gevoeligheid. Hè? En dat is een zeer belangrijk gegeven in het verhaal, omdat je inderdaad die twee bubbels hebt, als het ware. Ja. Hè? En de eerste ploeg verhuist van Diksmuiden naar Oostende. Dat is al een stuk het verkopen, bij wijze van spreken, bij veel mensen in het hoofd. En van Oostende uit is het dan dikwijls ook het gevoel van, ja, oké, wij, dat is niet meer het cafeetje waarvoor wij kwamen supporteren. Nu, dat is een feit dat heel veel bemiddeling, heel veel samenwerking, cohesie tot stand moet brengen. En de ene gaat daar sneller in mee dan een andere. Nu, het is wel zo, in Diksmuiden wordt er nog altijd gevoetbald. We hebben een talentenploeg die uiteindelijk ook in tweede provinciale speelt. Nee, we hebben ook onze dames. We hebben ook uiteraard meer dan 600 jeugdspelers die verspreid zitten over twee campussen, zowel in Diksmuiden en in Oostende. Maar het is ook wel belangrijk, en dat is een uitdaging die tot op vandaag geldt, dat je een goed evenwicht zoekt tussen de mensen, de ervaring, expertise die aanwezig is. En ja, dan moet je ook wel durven openstaan om toegankelijkheid te creëren voor de beiden goed met elkaar te verzoenen. En dat is een beetje mijn taak, ook met supporters, met sponsors. En ik kan u zeggen, ja, dat is intensief werk, maar ergens voel je wel aan dat iedereen in diezelfde richting vooruit wil. En ik ben ook overtuigd dat voetbal in de toekomst niet meer een sport is dat elke kerktoren kan dragen, als het ware. Ik bedoel daarmee hele kleine clubs. Als je regionale werking wilt, sterke jeugdopleiding, competitieve trainers aantrekken, dan lukt dat niet meer onder elke kerktoren in een Vlaams dorp. Jammer genoeg, maar het is zo'n beetje zoals naar de mis gaan, waar vroeger iedereen de zondagmorgen aanwezig was, is het ook in het verenigingsleven een moeilijkheid geworden om mensen te vinden die zich daar dagelijks nog willen voor inzetten.
0: Ja, en nu, ja, we zijn intussen, ja, het is iets meer dan een jaar. Ja, hoe ervaar je het nu van... Er is nog altijd werk aan, maar het is wel een geslaagde samenwerking, samengaan?
1: Om te spreken van een geslaagde samenwerking en een project dat toekomstgericht stand kan houden, ben ik wel van de mening dat je daar nog een paar jaar tijd moet voor geven.
0: Ja.
1: Omdat 2 jaar is in zo'n project heel kort. Als je weet dat wij op vandaag met meer dan 200 medewerkers in deze club zitten, dat is gigantisch. We zitten in meer dan 50 trainers. Enorm veel ploegen van klein tot groot. En het is nu een proces die in ongoing is met het goed structureren. En dat was voor mij een heel belangrijk gegeven, een organigram maken, waarbij 53 functies moeten ingevuld geraken. En je spreekt dan altijd op een niveau waar vrijwilligerswerk, waar een stuk spontaniteit heel belangrijk in is. Dus we zijn geen professioneel club, maar we hebben wel die professionele omgeving. Dat stadion is voor 8000 mensen, je hebt die ploeg, je hebt 200 eters op een wedstrijd, je hebt 2000 abonnees. Dus dat is een hele moeilijke oefening om dat amateurisme, als ik het zo mag zeggen, het amateurniveau te verzoenen met die professionele omgeving. Ja. We zitten uiteindelijk in Oostende met twee fulltime mensen, samen met mij, die dan heel regelmatig daar aanwezig is, om die ganse zaak te runnen. En dat is echt een heel zware uitdaging die, dat mag ik wel zeggen, heel vaak onderschat wordt.
0: Ja, ja, uiteindelijk, het is niet omdat je regionaal of lokaal zit, maar, like of dat je zegt, je hebt wel de professionaliteit nodig om de boel draaiende te houden. Want anders is het een verloren zaak.
1: Inderdaad, en dat besef is misschien wat onderschat geweest bij die overstap van Diksmuiden naar Oostende. Dat vraagt enorm veel inspanningen, maar we doen dat graag. We doen dat uiteindelijk nog altijd uit liefde voor de sport. Want als dit niet zou aanwezig zijn, zou dat inderdaad een volledig verloren zaak zijn. En, maar dat vraagt, ja, dermate inspanningen. Je kunt ook in het leven niet leven van vrijwilligerswerk, bij wijze van spreken. Je hebt nog altijd een job nodig en een inkomen nodig, bij wijze van spreken. Dus je moet ook de mensen die zich daarin profileren, die daar de nodige inspanningen leveren, ook op een correcte manier verlonen. En ja, dan bots je wel tegen een aantal limieten aan, omdat je budgetair ook de beperkingen hebt van die amateurclub uiteraard. Hè. Het is niet zo dat wij die hele grote sponsorbedragen op vandaag al kunnen binnenhalen. Hè. Er zijn heel veel kosten verbonden aan de infrastructuur. Al die niveaus zijn opgeschaald. En dat bijbenen, dat vraagt eigenlijk een professionele aanpak op niveau van bestuur, op niveau van management. En daar moeten we ons bewust van zijn dat we daar de komende maanden, en daar zijn we ook voor aan het werken, de nodige inspanningen leveren.
0: Ja, ik denk dat intussen dat heel wat luisteraars natuurlijk de vraag stellen van hoe klinkt dat clublied dan? Die Sébastien is een, ja, uit de regio dan een herkenbare stem.
1: Ja, inderdaad, Sébastien is natuurlijk... ik heb hem leren kennen als een echte topkerel. Hij is ook heel veelzijdig. Het is ook een acteur, een theaterman, een zanger, muzikant. Hij is van Oostende afkomstig, geboren en getogen. Zijn ouders wonen daar ook. Hij woont nu in Gent weliswaar, maar het is ook altijd iemand die als ambassadeur heeft opgetreden samen met Martin Heilen, met Kamahurka. Het zijn ook mensen die goede vrienden geworden zijn ondertussen van mij, maar die dat hart op de plaats hebben voor de club. En ook in het proces van het faillissement zich echt achter de supporters hebben geschaard. En ook heeft Sébastien dan een heel ontroerende versie gemaakt van de Vismar van Lucie Loes. Aan zijn gitaar, heel intiem, heel in het ogen. En wat dat zo mooi is aan een echte artiest, dat is dat hij dan zo open staat, bereid is om daaraan mee te werken, allemaal gratis in functie van het doel van het lied, namelijk de club Dixmuido-Stende verenigen met elkaar, met muziek.
0: Ja. Zie je het zitten om hem zelf aan te kondigen, met de nodige dynamiek, zoals dat voor een match gepaard had?
1: Dat wil ik zeker doen. Dus KV, dat is de Nizer en de Zee. Olé!

0: Sapservice. Klein probleem, groot resultaat.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vandaag weer een zomerse dag. Minder warm dan gisteren. De hoogste maxima zijn eruit. We zitten met een aanlandige noordwestelijke wind en die voert wat minder warme zeelucht aan. Maar toch halen we nog gemakkelijk een 22, zelfs 23 graden aan zee tot rond een 5, 26 dieper landinwaarts. Veel zon daarbij, ook wat hoge en middelhoge wolkensluiers die af en toe wel passeren, maar zonder al te veel erg. Toch blijft de kans en de dreiging op een onweersbui bestaan. Het is niet helemaal stabiel en er zou kunnen een bui opduiken ergens in de loop van de dag. We kunnen dat niet volledig uitsluiten. Dan lijkt die kans vooral naar vanavond en zeker vannacht weer groot te worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
7: Ik

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salonstervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philip Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO.

0: Naast KVDO zing je natuurlijk zelf, maar werk je ook al een tijdje aan een ander project, namelijk aan Joske.
1: Ja, Joske. Dat zal natuurlijk bij mensen van mijn leeftijd en ouder een belletje doen rinkelen. Bij jongere mensen is dat wat minder evident. Maar Joske is eigenlijk ontsproten vanuit het idee. Ik zal zeggen, vorig jaar in augustus kreeg ik een telefoontje van een uitgeverij in Antwerpen. Die vroeg, waar ik vroeger ook al mee had samengewerkt, dan Claude, zie je het zitten, om een nummer te schrijven naar aanleiding van de herdenking, het 100ste geboortejaar van Gaston Bergmans in 2026. In eerste instantie dacht ik, ja, waarom vraagt een Antwerpenaar aan een West-Vlaming om een nummer te schrijven over een Antwerpenaar? Maar ik was wel onmiddellijk enthousiast, omdat ik zelf heel goed de sketches van Gaston en Leo nog in het geheugen had. Het was zo altijd een leuke televisieavond als beide heren op het scherm kwamen. En ik was wel vereerd om die vraag te krijgen. Dus dan zijn we aan de slag gegaan. We hebben een aantal gesprekken gehad. Ik herinner mij in Gent en in Antwerpen. Om een beetje de richting te bepalen van ja, welk soort nummer wil je nu? Ja. Want Joske was op dat moment nog niet ter sprake gekomen. Het was een nummer schrijven over Gaston. En toen dacht ik, ja, als je natuurlijk Gaston Bergmans zegt, dan zeg je tegelijk Joske Vermeulen. Ja. En dan was het de zaak om een nummer te kunnen maken die een beetje, ja, toch die Antwerpse elementen omvatte. En ik heb toen de tekst samen met Alberto Maas, die mij de nodige feedback gaf, omdat hij ook woont in Merksem, op 100 meter van het appartement waar Gaston woonde. Dus ik wist ook niet, ja, dat er daar een Gaston Bergmans dreef aanwezig was, dat uiteraard het Tramezant Lei die gebruikt wordt in het nummer of in de sketch van Joske Vermeulen was oorspronkelijk dus een straat die in het sketchje genoemd wordt van in Schoten, maar het is wel degelijk een straat in Merksem.
2: Oscar Vermeulen, alstublieft.
3: Ja, meneer.
2: Met wie spreek ik?
3: Met Zuineke.
2: Ah, met Zuineke.
3: Ja, met Joske Vermeulen.
2: Ja.
3: Trouwens aan het laar, ook door 22 schoten.
2: Ah, ja.
4: Goed. Zeg, luister eens dingen.
3: Joske.
4: Joske, ja.
3: Joske Vermeulen. Trouwens aan het laar, ook door 22 schoten.
2: Ja,
4: is de papa niet thuis?
3: Ik weet niet meer.
2: Zou die willen gaan zien of dat hem thuis is?
3: Moet de papa hem?
4: Tuurlijk moet alles ook niet bellen, nee, Janik.
3: Joske.
4: Joske.
3: Vermalen. Trouwens aan het laai ook de 22 schoten.
2: Ja, dat weet ik. Maar gaan eens zien of dat de papa niet thuis is?
3: Ja, ik zou eens gaan zien of dat hem thuis is,
2: ja,
3: hè?
2: Ja. En spoel doen een beetje.
3: Wacht even, hè.
2: Ja, dat zal wel zijn. Zal even wachten.
1: Dus al die elementen moest ik wel een klein beetje beter leren kennen. En daar heb ik dan het nummertje op geschreven. De muziek gemaakt. Dan zijn we in de studio geweest in Keerbergen. En dan zijn er verschillende versies uitgebracht. Omdat het ook de bedoeling was om een Antwerpse versie naar voren te brengen. Mm-hmm. Joske on the line. In plaats van aan de lijn. En daar een videoclip rondgemaakt. En ondertussen is het project volop aan de gang. En zijn er nu heel wat activiteiten rond Gaston Bergmans, waarbij het nummer altijd een plaatje krijgt bij die herdenking.
0: Ah ja, dat is, zoals dat je zei, niet evident, een West-Vlaming die voor zoiets, maar voor de meesten onder ons is Joske Vermeulen wel, ja, dat is erfgoed. Dat,
1: voilà.
0: Dat zit in ons geheugen gegrift, dat...
1: Dat vind ik ook. En dat was ook de reden dat men toen het nummer geschreven was. Heel enthousiast was in het Schepencollege van Antwerpen. Dat ze zelfs de dans rond in de zaal deden toen het voorbereid werd. Ik had het graag gezien. En dat men ook zei, allee jong, hey, dat is een West-Vlaming, hoe is dat nou mogelijk dat wij niemand hier in Antwerpen... Ja, en dan zei je, maar ja, uiteindelijk doet er niet toe. Dat is net het teken dat Gaston en Leo twee mensen waren die gans Vlaanderen konden in de ban houden. En vergeet ook niet trouwens dat Gaston iemand was die heel vaak naar West-Vlaanderen kwam. Hij was thuis in Blankenbergen. Hij kwam daar heel veel en is uiteindelijk ook... Zijn as is ook verstrooid geweest in de Noordzee. Dus hij was wel duidelijk ook verbonden met West-Vlaanderen.
0: Met West-Vlaanderen, ja. Oké. Okay. Ja, wel, ik zou zeggen, we gaan er meteen Joske aan de lijn bijhalen voor de luisteraars.

0: maybe spreek ik.
1: Om is Saskia vermalen.
2: Breng je het nummer ook live?
3: Jazeker.
2: Dat,
3: We zullen op verschillende momenten tijdens die periode met die activiteiten het nummer brengen. Het was trouwens nog, nu een week, tweetal weken terug. In Antwerpen in Merks zijn we ook tijdens een avond voor een programma gebracht. Dus het voordeel is, ik heb het nummer geschreven in de twee versies. En Roy Miner is een man die het in Antwerpen performt.

0: In de pure Antwerpse versie, dat is iets wat voor mij wat moeilijker ligt. Maar we hebben natuurlijk ook het algemene Nederlands, als je het zo kan noemen, die ervoor zorgt dat ik het ook kan brengen op andere plaatsen. En we zijn nog volop bezig met een aantal mensen die de mogelijkheid hebben om het ook op een of andere wijze te integreren, meer in een ruimer programma, dat Vlaanderen ook nog een keer die herdenking van Gaston kan beleven. Niet binnen de grenzen van Antwerpen, maar eigenlijk binnen de grenzen van Vlaanderen. Dus daar zijn de besprekingen nog mee bezig om naar het einde van het jaar iets te doen. Waarbij ook de televisie betrokken is, omdat ook daar de mogelijkheden zullen zijn om toch aan Vlaanderen nog eens te tonen wie Gaston en Leo waren voor de doorsnee Vlaming in de jaren 80, 90.
1: Ja, ja, en wie weet, een opflakkering van een stukje nostalgie.
0: Wel, dat is zeker. En dat is ook het leuke wat ik nu toch onlangs ook heb vernomen van de schepen. Van Antwerpen en het district ook in Merksem, dat ze zeiden ja, alleen dat nummer, dat is niet iets voor een jaar, we gaan dat nummer blijven bewaken, dat moet een stukje erfgoed bij wijze van spreken worden voor als herinnering, zoals er vroeger veel liedjes geschreven werden die eigenlijk door de jaren heen alleen maar aan belang hebben gewonnen door de herkenbaarheid en de herinnering die daarbij wordt opgeroepen. En dat zou natuurlijk het mooiste zijn dat je kan als componist tot stand brengen, dat een liedje door de jaren heen verder wordt aangewakkerd en ook mensen in herinnering houdt die anders wel stiltjes aan worden vergeten uiteindelijk.
1: Ja, dat is waar. Er hangt

0: En intussen, je, vorig jaar hebben we een aantal van je eigen nummers zien verschijnen, maar dat staat momenteel dan met die projecten wat op een lager pitje, of intussen al ook niet werk die in de... Ja,
1: ja, ik ben nog met een aantal andere zaken bezig. Ik heb in eerste instantie die CD, de full album met 13 eigen nummers, dat is zeker iets waar verder aan gewerkt wordt. Maar dat is ook inderdaad een project die vooral op langere termijn wordt bekeken, omdat we naar theater toe werken. En daar willen we binnen een tweetal jaar echt mee uitpakken. Dus ah, ja, dat wordt heel sterk aan gewerkt. Maar dat is ook een enorme voorbereiding. Maar ik ben ondertussen, heb ik ook mijn focus gelegd op een nummer, een symfonisch werk die ik geschreven heb. Een symfonisch werk is Noah's Melody. Noah's Melody is een nummer die geschreven is voor een tiener met een agressieve vorm van kanker. En waarbij dat we dus ook nu bezig zijn om met dat nummer, met het symfonisch werk naar uitvoering toe, verdere stappen te zetten om samen met het Kinderkankerfonds, Kom op tegen kanker en zo verder, een aantal zaken te doen, omdat ik het echt wel universeel heb geschreven om zoveel mogelijk mogelijkheden aan te bieden om de wereldwijd zo, ja, iets universeels te brengen die kan gebracht worden met symfonisch orkest, kleinere bezettingen, maar echt met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen met deze ernstige problematiek. En ook als steun voor de ouders, familie die leeft tussen angst, hoop, revalidatie. Als je dat van dichtbij meemaakt, dan ik ben in Gent in het universitair ziekenhuis geweest, in het kinderziekenhuis, dan dat zijn gevoelens die moeilijk te beschrijven zijn als je daar kinderen ziet zonder haar. Kinderen die op hun levenseinde komen. Waarvan je zegt, god toch, in mijn leven in 2026. En dan steeds bestaat die dodelijke ziekte zonder dat daar heel veel mogelijkheden zijn. En gelukkig, er zijn heel veel therapieën en ook in dit specifieke geval met Noah is er absoluut een heel grote kans om te leven, overleven. Maar toch zie je dat zo'n kind dan uit zijn omgeving wordt weggehaald, als het ware. Je moet heel individueel gaan leven, je bent in een ontwikkeling, je mist heel veel. Ja. En dat zijn allemaal zaken die toch wel diep inhakken op een mens. En als je dan muzikant, artiest, componist bent, dan gaat dat toch wel door je hoofd. En probeer je daar op die manier een steentje toe bij te dragen om iets te schrijven die toch wel een universele verwoording is in noten van wat bij mensen leeft bij zo'n situaties.
0: Ja. Is dat nummer al uit?
1: Nee, dat is nog niet uit. Is... maar het is wel volledig afgewerkt nu sedert een aantal weken. We zijn de partituur, want dat gaat over meer dan 150 bladzijden. Dat is wel werk aan om te schrijven. Daar ben ik ook al heel, heel ver in gevorderd. Maar zo'n project gaat ook over uitgeverijen, orkesten, dirigenten enzovoort. Dus het is een heel proces die er ook aan vooraf gaat. Maar het ziet er heel goed uit om volgend jaar daar ook mee uit te kunnen pakken. En er iets moois mee te kunnen doen, vooral in functie van het kunnen organiseren van een aantal evenementen waarbij op die manier steun komt naar verdere ontwikkeling van medicijnen en behandelingen.
0: Maar we kunnen dat alleen maar het beste toewensen en hopen dat de single heel wat in het laadje mag brengen, uiteindelijk.
1: Ja, je kunt nooit van muziek voorspellen wat het wordt, maar ik zal in elk geval iets hebben waarvan ik wel overtuigd ben als je het brengt, dat het een bepaalde impact zal hebben. En natuurlijk, dan is ook in de muziek is dat altijd zo. Je hebt film, je hebt muziek, je hebt een heel netwerk daar rond van mensen die betrokkenheid hebben. En je moet bij die mensen uiteindelijk de goodwill ook een stukje vinden om dat mee te nemen in een groter verhaal. Maar dat is natuurlijk ook weer een moeilijke wereld in die zin dat wij niet altijd als kleine West-Vlaming zo waar in het leven die mogelijkheden hebben om daar te geraken. Nu, ik heb wel het geluk, of toch de mogelijkheid gehad, ook via het Gaston Bergmans jaar, om Brian Clifton te leren kennen. Dat is een man die meer dan 30 jaar in Hollywood gewerkt heeft voor de grote filmindustrie. En die is ook nu betrokken bij de verdere stappen die kunnen gezet worden. En op die manier probeer je een aantal inhangen te vinden. Want dat is wel belangrijk om die te hebben, om zoiets ook wereldkundig te maken.
0: Ja, knap. Nog even terug naar je eigen werk. Ik als programmasamensteller vind het altijd moeilijk als ik zo van een artiest heel wat nummers heb. Maar van de laatste die het afgelopen jaar verschenen zijn, is er zo eentje dat je zegt van, Didier, dan moet je dat op de draaitafel leggen?
1: Wel, ik zou, als de tijd stil kon staan, vind ik wel een bijzonder nummer. Het is wellicht niet het meest commerciële nummer, maar dat hoeft ook niet. Ik heb dat in duet gezongen. Dat heeft wel een enorme impact, ook gelet op de situatie. Op wat ik ook de afgelopen maanden en zo heb gezien rond mij en meegemaakt, dat je toch wel een keer af en toe met die tekst moet tot besef komen dat heel veel mensen een veel te korte tijd samen in het leven staan. En we maken over heel veel zaken ons druk. Er wordt heel veel over kleine zaken, grote drama's gecreëerd. En uiteindelijk is het leven een momentum waarbij je de kans krijgt om iets moois te maken samen, met kinderen, zonder kinderen, maar het geluk te beleven. En dan moet je daar ook, ben ik van overtuigd, volop voor gaan, durven relativeren, echt kiezen voor die mensen waar het hart op de juiste plaats voor je klopt. Beseffen dat er in het leven heel veel kans is op tegenslagen, maar dat je er alleen maar kunt komen door de kracht van samen te zijn, samen te werken en elkander te geloven. En er wordt veel te vaak op het moment dat het te laat is tot besef gekomen dat het anders kon. En dan zeggen de mensen, als de tijd had stil kunnen staan, dan kun je toch wel een keer nadenken over wat had beter gekund. Maar het is het momentum van ieder mens, ieder individu, om het te nemen op het moment dat het er is. En het leven is zeker niet gemakkelijk, maar het kan absoluut wel mooi zijn als je voor de juiste dingen kan kiezen.

0: begin ook een mooie afsluiter van deze toffe babbel. Wij kunnen het alleen maar nog veel succes te wensen met de huidige projecten, met de lopende, met de nieuwe projecten die eraan komen. Ja, we gaan blijven genieten van je muziek.
1: Dank u wel, VBRO.
0: Graag gedaan. Jij ook bedankt.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: hoor je het beste van bij ons.
1: Wij maken je dag gewoon gezellig.
0: Met de muziek van VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Soms warm opnieuw, maar niet zo extreem als gisteren. We krijgen maxima vanmiddag in de provincie van een 5, 26 graden. Landinwaarts dus warmer dan aan de kust, daar moeten we met 22 graden doen. Bij een aanlandige, meest noordwestelijke wind die niet al te flink uit de verf komt. Ook wel af en toe wat bewolking. En vooral vanavond en vannacht moeten we dan weer in de gaten houden. Want dan komen er weer regen- en onweersbuien opzetten. Mogelijks weer felle exemplaren, al hangt dat altijd van plek tot plek af. Gisteren zag je dat ook, hier en daar felle buien, op andere plekken bijna niks. En dat zal ook vanavond en vannacht zo zijn. Waarbij vooral later in de nacht de kans op een aantal buien toch wel stevig groter wordt. En dat kunnen weer felle buien zijn, zeker landinwaarts en in het noordoosten van de provincie. Daar lijkt het zwaartepunt te liggen met alles erop en eraan. Sowieso ook een heel erg warme nacht, 16 tot 17 graden landelijk, in steden een stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
2: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Dit is

0: Ik luister Nederlandstalig.
1: VBRO. Luister digitaal. Via vbro.be, radioplayer.be of onze app.

me plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kweek kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oederem. Anders wonen, anders slapen.
2: Zomers warm opnieuw, maar niet zo extreem als gisteren. We krijgen maxima vanmiddag in de provincie van een 5, 26 graden. Landinwaarts dus warmer dan aan de kust. Daar moeten we met 22 graden doen. Bij een aanlandige, meest noordwestelijke wind die niet al te flink uit de verf komt. Ook wel af en toe wat bewolking. En vooral vanavond en vannacht moeten we dan weer in de gaten houden. Want dan komen er weer regen- en onweersbuien opzetten. Mogelijks weer felle exemplaren. Al hangt dat altijd van plek tot plek af. Gisteren zag je dat ook. Hier en daar felle buien, op andere plekken bijna niks. En dat zal ook vanavond en vannacht zo zijn. Waarbij vooral later in de nacht de kans op een aantal buien toch wel stevig groter wordt. En dat kunnen weer felle buien zijn. Zeker landinwaarts en in het noordoosten van de provincie. Daar lijkt het zwaartepunt te liggen met alles erop en eraan. Sowieso ook een heel erg warme nacht. 16 tot 17 graden landelijk, in steden een stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
4: Dit is VBRO.

0: Het beste van eigen bodem, VBRO. Wij maken je dag gewoon gezellig.
1: Het VBRO Feestcafé.
2: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kwik kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Zomers warm opnieuw, maar niet zo extreem als gisteren. We krijgen maxima vanmiddag in de provincie van een 5, 26 graden. Landinwaarts dus warmer dan aan de kust. Daar moeten we het met 22 graden doen. Bij een aanlandige, meest noordwestelijke wind die niet al te flink uit de verf komt. Ook wel af en toe wat bewolking. En vooral vanavond en vannacht moeten we dan weer in de gaten houden. Want dan komen er weer regen- en onweersbuien opzetten. Mogelijk weer felle exemplaren, al hangt dat altijd van plek tot plek af. Gisteren zag je dat ook, hier en daar felle buien, op andere plekken bijna niks. En dat zal ook vanavond en vannacht zo zijn. Waarbij vooral later in de nacht de kans op een aantal buien toch wel stevig groter wordt. En dat kunnen weer felle buien zijn, zeker landinwaarts en in het noordoosten van de provincie. Daar lijkt het zwaartepunt te liggen, met alles erop en eraan. Sowieso ook een heel erg warme nacht, 16 tot 17 graden landelijk, in steden een stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
0: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Bruggebands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
5: Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kweek kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
1: Nieuws uit je regio.
2: Het onweer van gisteravond heeft voor heel veel schade gezorgd in de Scheldestreek. Hevige windstoten en erg veel bliksemschichten. De brandweer kreeg dan ook meer dan 200 meldingen binnen voor omgevallen bomen, maar ook ergere zaken. Zo is in Oijchem een plat dak van een woning ingestort en in Heerst kwam de dakbedekking van een woning volledig los. In Ledegem zorgde een blikseminslag voor brand op een boerderij en in Anzegem was er een windgoos. Gisteren namiddag, iets na 1 uur, maakte een 84-jarige man een val met zijn koersfiets op de IJzerdijk ter hoogte van de IJzertoren. Gelukkig zonder veel erg. De sportieve 80er besloot toch even te rusten op het houten ponton. Daar ging het voor een 2e keer fout. Hij werd onwel en viel over de reiling in het water. Eenmaal in het water kwam hij gelukkig terug bij zijn positieve en kon hij zelfs de oever bereiken. Omdat dit nog 2,5 meter lager ligt dan de IJzerdijk, werd hij door het redteam van de brandweer naar boven gehaald. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Langs de Houthulststraat in Stade belandde gisteren namiddag een wagen tegen de gevel van een woning. De bestuurder moest uitwijken voor een 16-jarige jongeman die van de bus stapte en de straat wou oversteken. De jongeman werd ondanks het uitwijkmanoeuvre toch geraakt en liep lichte verwondingen op. De woning liep aan de garagepoort en aan de voordeur behoorlijk wat schade op. En na 40 jaar verlaat kiwihandelaar Zespri zijn vestiging in de haven van Zeebrugge. Over 2 jaar verhuizen ze van Zeebrugge naar Vlissingen in Nederland. Volgens de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw, een groot verlies voor de werkgelegenheid. Na een evaluatie besloot het bedrijf het contract in Zeebrugge niet te verlengen. Het bedrijf kiest op die manier voor 3 centrale verzamelpunten in Nederland, Spanje en Italië.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: morgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen, om niet te zeggen gebruld.
2: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
1: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
3: Bonjour, mademoiselle.
4: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
3: Merci beaucoup.
5: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzicht op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert...

0: vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Zomers warm opnieuw, maar niet zo extreem als gisteren. We krijgen maxima vanmiddag in de provincie van een 5, 26 graden. Landinwaarts dus warmer dan aan de kust. Daar moeten we het met 22 graden doen. Bij een aanlandige, meest noordwestelijke wind die niet al te flink uit de verf komt. Ook wel af en toe wat bewolking. En vooral vanavond en vannacht moeten we dan weer in de gaten houden. Want dan komen er weer regen- en onweersbuien opzetten. Mogelijk weer felle exemplaren, al hangt dat altijd van plek tot plek af. Gisteren zag je dat ook, hier en daar felle buien, op andere plekken bijna niks. En dat zal ook vanavond en vannacht zo zijn. Waarbij vooral later in de nacht de kans op een aantal buien toch wel stevig groter wordt. En dat kunnen weer felle buien zijn, zeker landinwaarts en in het noordoosten van de provincie. Daar lijkt het zwaartepunt te liggen, met alles erop en eraan. Sowieso ook een heel erg warme nacht, 16 tot 17 graden landelijk, in steden een stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: komt mogelijk weer stevig onweer op ons af. Code Oranje is opnieuw van kracht, behalve aan zee. In West-Vlaanderen heeft de gouverneur ook een B-alert uitgestuurd. Hij waarschuwt daarin voor intens onweer, hevige windstoten en grote hagelstenen. Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
1: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
0: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als First Lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalt het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Zaterdagmiddag en de klok van 4 voorbij. Dat betekent dat we de VBRO Top 30 van deze week nog eens netjes op een rij zetten. We konden openen op de nummer 30 met een eerste nieuwkomer voor deze week in de Top 30. Aaron Blommaert en Zoe wandelen daar binnen met tranen van goud. En op de nummer 29 meteen een tweede nieuwkomer deze week in de VBRO Top 30. Gert Verhulst en James Cook hebben ook een nieuwe single en die knallen binnen dus op 29 deze week. Deze Maddie Waddo.
1: Nummer 29.

0: Onze VBRO top 30 na 8 weken met 8 plaatsen minder. Want John de Bever die moet zakken van 20 naar 28 deze week. Op de nummer 27 nou weer de nummer 23 van vorige week. Dat betekent in de 8e week notering 4 plaatsen minder voor Jannes met Dans tot de morgen met mij. Maar wij mogen meteen naar de nummer 26. En dat is alweer de nummer 19 van vorige week. In de 10e week notering 7 plaatsen minder voor Damien van Os met Diamanten Ring.
1: De VBRO top 30,
2: nummer 26.

Gerard Joling, niet voor één keer in de VBRO Top 30. Vorige week nog niet komen op de nummer 25. En deze week in de tweede week daar nog eens blijven plakken. De nummer 24 blijkt alweer de nummer 30 te zijn van vorige week. 6 plaatsen winst in de 7e week notering voor Suzy Maral met Hou Mij Warm vannacht. Maar wij mogen meteen de nummer 23 erbij nemen. En dat is alweer de nummer 29 van vorige week. In de 8e week notering 6 plaatsen winst voor Chris Relhof met Helena.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Zomers warm opnieuw, maar niet zo extreem als gisteren. Bij een aanlandige, meest noordwestelijke wind die niet al te flink uit de verf komt. Ook wel af en toe wat bewolking. En vooral vanavond en vannacht moeten we dan weer in de gaten houden. Want dan komen er weer regen- en onweersbuien opzetten. Mogelijks weer felle exemplaren, al hangt dat altijd van plek tot plek af. Gisteren zag je dat ook, hier en daar felle buien, op andere plekken bijna niks. En dat zal ook vanavond en vannacht zo zijn. Waarbij vooral later in de nacht de kans op een aantal buien toch wel stevig groter wordt. En dat kunnen weer felle buien zijn, zeker landinwaarts en in het noordoosten van de provincie. Daar lijkt het zwaartepunt te liggen met alles erop en eraan. Sowieso ook een heel erg warme nacht, 16 tot 17 graden landelijk, in steden een stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Dit is VBRO. VBRO.
6: De VBRO Top 30.
7: Nummer 21.

Ik geef me helemaal. Freek van Rooij natuurlijk in de VBRO Top 30. En deze Freek van Rooij die mag in zijn 11e week notering de titel pakken van langsgenoteerde single. Samen met nog iemand anders. Maar goed, dat terzijde. En wel meteen ook met 3 plaatsen winst. Want hij klimt van 24 naar 21 deze week. En voor we onder nummer 20 komen, is het alweer tijd voor een eerste overzicht. Hier op deze zaterdagmiddag mochten we de Top 30 openen met een eerste nieuwkomer. Die was weggelegd voor Aaron Blomaert en Zoe met Tranen van Goud. Maddie Wodo is de nieuwe single van Hert Verhulst en James Cook en was meteen onze tweede nieuwkomer deze week op de nummer 29. Terwijl op de nummer 28 de nummer 20 van vorige week terug te vinden was. Na 8 weken in de VBRO Top 30 ook 8 plaatsen minder voor John de Bever en Als jij nu nog niet weet. Jannes met Dans tot de morgen met mij. Ook voor de 8e week in onze VBRO Top 30, maar deze week met 4 plaatsen minder. Hij zakt dan weer van 23 naar 27. Terwijl we op de nummer 26 de nummer 19 van vorige week konden treffen. In de 10e week notering 7 plaatsen minder dus voor Damien van Os met Diamanten Ring. Vorige week nog nieuwkomer en deze week op dezelfde plaats terug te vinden. Staanblijvertje op 25 is Gerard Joling met Niet voor één keer. En Hou mij warm vannacht van Suzy Marol. Die mag in de 7e week 6 plaatsen terug naar omhoog. En klimt dus van 30 naar 24. Ook Chris Lijlhof met Helena. Die zit in de positieve cijfers. In de 8e week notering ook een sprong van 6 plaatsen winst. Van 29 naar 23 in zijn geval. Terwijl Gino Graus met Favoriete Kroeg in de 5e week notering 9 plaatsen moet prijsgeven. En zakt naar de nummer 2. Op de nummer 21 dan weer de nummer 24 van vorige week. 11 weken in de VBRO Top 30 en 3 plaatsen winst voor Freek van Rooij met Ik Heef Me Helemaal. En zo komen we bij die top 20 terecht met op de nummer 20 de nummer 27 van vorige week. 3 weken nu in de VBRO Top 30 en deze week met 7 plaatsen winst voor Sineke. En ik doe wat ik wil.

De zomer van Oya Lele, de nieuwe single van K3... waarmee ze de zomer ongetwijfeld weer zullen veroveren. Als derde nieuwkomer deze week in de VBRO Top 30 op de nummer 18. Op de nummer 17 dan weer de nummer 4 van vorige week. Dat is een tuimeling van 13 plaatsen verlies. En dat in de achtste week notering voor deze David van Dijk. Met Ik kan het niet geloven.

0: Vorige week nog op de nummer 2 prijken en nu naar de nummer 16 terugvallen. Dat is in de vierde week notering 14 plaatsen verlies voor Vadim en Mijn Eigen Leven. En daarmee deze week overduidelijk onze sterkste zakker. Op de nummer 15 dan weer de nummer 9 van vorige week. In de derde week notering zijn dat 6 plaatsen verlies voor Michael Lanzo met Waarom Jij? Maar wij mogen naar een kleine winnaar in de top 30 met 3 plaatsen winst van 17 naar 14. In de derde week notering is dat René Schuurmans met Al win ik 10 miljoen.
1: Nummer 14.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Vlaamse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
1: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
0: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als First Lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft hem vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Welsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.

0: Het is alvast de vierde nieuwkomer in onze VBRO Top 30 van deze week. Deze Houston en Nooit Meer Zonder Jou wandelt nieuw binnen op de nummer 12. De nummer 11 blijkt alweer de nummer 6 te zijn van vorige week. Na 4 weken in de VBRO Top 30 met 5 plaatsen verlies de top 10 moeten verlaten. Dat is Udo met Yamina.
1: Nummer 11.

Jamina van Udo op de nummer 11 deze week in onze VBRO Top 30 lijst. Voor we de top 10 aansnijden is het alweer tijd voor een tweede overzicht, waarbij we op de nummer 20 de nummer 27 hadden van vorige week. In de derde week notering zijn dat dan ook 7 plaatsen winst voor Sineke met Ik Doe Wat Ik Wil. Willy Sommers met De Eerste Keer, die staat ook voor de derde week in onze VBRO Top 30, maar moet deze week 11 plaatsen prijsgeven en zakt dus van de nummer 8 naar de nummer 19. En op de nummer 18 hadden we dan een derde nieuwkomer met K3 en De Zomer van Oja Lele. David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven, die doet na 8 weken VBRO Top 30 met 13 plaatsen minder en tuimelt dus uit die top 10 van 4 naar

0: verdelen onze sterkste daler. Op de nummer 15 dan de nummer 9 van vorige week. 5 plaatsen minder in de derde week notering voor Michael Lanzo. En waarom jij? En Renie Schuurmans met Al win ik 10 miljoen. Die doet in zijn derde week dan weer met 3 plaatsen winst. En klimt op van 17 naar 14. Op de nummer 13, de nummer 14 van vorige week. Eentje in de goede richting in de tweede week notering voor Meteor met nooduitgang. En Houston met Nooit meer zonder jou was een vierde nieuwkomer deze week in de VBRO Top 30. En we mochten hem verwelkomen op de nummer 12. En tenslotte op de nummer 11, de nummer 6 van vorige week. 5 plaatsen minder in de vierde week notering voor Udo en Yamina. En zo komen we bij die top 10 terecht met op de nummer 10 de nummer 3 van vorige week. 7 plaatsen minder dus in de zesde week notering voor deze Mart Hooghamer en Billy Dans met Gappie Sappie.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 10.

0: zag jou maar even. De Romeo's natuurlijk in de VBRO Top 30. Na 4 weken mogen zij een mooie sprong voorwaarts maken van 7 plaatsen winst. Met andere woorden, ze klimmen van 15 naar de nummer 8 deze week. Op de nummer 7, dat weer de nummer 11 van vorige week. 4 plaatsen winst dus in de tweede week notering. Want vorige week nog een van onze nieuwkomers. Deze Laura Lynn. En met gesloten ogen.
1: Nummer 7.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
4: met ook van de partij die

0: Kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Zomers warm opnieuw, maar niet zo extreem als gisteren. Bij een aanlandige, meest noordwestelijke wind die niet al te flink uit de verf komt. Ook wel af en toe wat bewolking. En vooral vanavond en vannacht moeten we dan weer in de gaten houden. Want dan komen er weer regen- en onweersbuien opzetten. Mogelijk weer felle exemplaren, al hangt dat altijd van plek tot plek af. Gisteren zag je dat ook, hier en daar felle buien, op andere plekken bijna niks. En dat zal ook vanavond en vannacht zo zijn. Waarbij vooral later in de nacht de kans op een aantal buien toch wel stevig groter wordt. En dat kunnen weer felle buien zijn, zeker landinwaarts en in het noordoosten van de provincie. Daar lijkt het zwaartepunt te liggen met alles erop en eraan. Sowieso ook een heel erg warme nacht, 16 tot 17 graden landelijk, in steden een stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
4: Ik

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, Vint.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
0: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
0: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.

0: mij. Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. In de VBRO Top 30 doen ze het met z'n drietjes samen met Zij Hoort Bij Mij. En dat doen ze ondertussen weer de zesde week op rij. En deze week in goede positieve cijfers. Met de vijf plaatsen winst van 10 naar de nummer 5 dus. Op de nummer 4 dan weer de nummer 7 van vorige week. In de vierde week notering 3 plaatsen winst voor Wim Leijs met Viens Danser.
1: Nummer 4.

0: Fiancé van Wim Leijs. In de VBRO Top 30, netjes op de nummer 4. En dan staat het op 3 voor deze zaterdagmiddag alweer voor ons neus. Met op de nummer 3 een nieuwkomertje van vorige week. Toen nieuw binnengewandeld op de nummer 18. Dat betekent in de tweede week 15 plaatsen winst. En deze week onze allersterkste stijger. En die titel die gaat helemaal naar Lisa Lewis. Met Zon, Zee, Strand.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: Zot verliefd. Bart Kuil bezingt het natuurlijk in onze VBRO Top 30. En hij is onze vijfde en hoogste nieuwkomer deze week in de Top 30-lijst. Op de nummer 2 nieuw binnengewandeld. Zometeen onze absolute nummer 1 voor deze week. Eerst nog even dat laatste rijtje gaan maken. Op de nummer 10 hadden we de nummer 3 van vorige week. 7 plaatsen minder dus in de 6e week notering voor Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Gary Hacker met Beter Dan Goed. Die doet in zijn 4e week notering in de top 30 met 4 plaatsen minder. En zakt deze week van 5 naar 9. Terwijl de Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even voor de 4e week ook in onze lijst mogen prijken. Maar dan weer 7 plaatsen kunnen klimmen. Zij zijn afkomstig van de nummer 15. En komen dus nu op de nummer 8 terecht. Op de nummer 7, dan weer de nummer 11 van vorige week. 4 plaatsen winst in de 2e week notering voor Laura Lynn met gesloten ogen. En Donnie en Senna met Waar blijf je nou? Die gaan in de 7e week notering in de top 30. 6 plaatsen naar omhoog, van 12 naar 6 met andere woorden. En van 10 naar 5, dat zijn er 5 naar omhoog in de 6e week notering voor het trio Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij. Wim Leijs met Vienne Dansé, die gaat in de 4e week 3 plaatsjes naar omhoog en klimt dus van 7 naar 4. Maar onze allerbeste klimmer van deze week in de VBRO Top 30, die is overduidelijk Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand. Kwam ze vorige week nieuw binnen op de nummer 18 en nu dus met 15 plaatsen winst naar die mooie nummer 3. Maar er is er nog 2 die dus nog net iets beter doen, waaronder Bart Kuil. Met Zot Verliefd is hij onze 5e en hoogste nieuwkomer deze week en knalt hij de top 30 binnen meteen naar die 2e positie. Terwijl we op de nummer 1 nog steeds de nummer 1 hebben van vorige week en van de week daarvoor. Goed vastgebeiteld op die allerhoogste positie in de VBRO Top 30. En dat na 11 weken notering in onze lijst. Niemand minder dan Justin De Wild en Cheerio.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 1.

Overduidelijk de beste Nederlandstalige hitsingle op dit moment. Justin De Wild met Cheerio is ook bij ons hier onze absolute nummer 1. Net zoals afgelopen weken en nu voor de 11e week in de VBRO Top 30. En met dat we ze nu allemaal hebben gehoord, zit de Top 30 erop voor deze zaterdagmiddag. We maken een nieuwe afspraak voor een nieuwe VBRO Top 30 aanstaande woensdag tussen 4 en 6. En volgende week zaterdag dan zetten we die lijst van woensdag nog eens opnieuw op een rijtje. Goed, ik wens je nu nog een zeer fijn, verwarmend, zonnig en genietend weekend toe, als ik het zo mag uitdrukken. En ik zeg tot volgende week.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: plaatse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,50 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
1: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
0: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft hem vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalt het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
2: Nieuws uit je regio.
3: Het onweer van gisteravond heeft voor heel veel schade gezorgd in de Scheldestreek. Hevige windstoten en erg veel bliksemschichten. De brandweer kreeg dan ook meer dan 200 meldingen binnen voor omgevallen bomen, maar ook ergere zaken. Zo is in Oijchem een plat dak van een woning ingestort en in Heerst kwam de dakbedekking van een woning volledig los. In Ledegem zorgde een blikseminslag voor brand op een boerderij en in Anzegem was er een windgoos. Gisteren namiddag, iets na 1 uur, maakte een 84-jarige man een val met zijn koersfiets op de IJzerdijk ter hoogte van de IJzertoren. Gelukkig zonder veel erg. De sportieve 80er besloot toch even te rusten op het houten ponton. Daar ging het voor een 2e keer fout. Hij werd onwel en viel over de reiling in het water. Eenmaal in het water kwam hij gelukkig terug bij zijn positieve en kon hij zelfs de oever bereiken. Omdat dit nog 2,5 meter lager ligt dan de IJzerdijk, werd hij door het redteam van de brandweer naar boven gehaald. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. Langs de Houthulststraat in Stade belandde gisteren namiddag een wagen tegen de gevel van een woning. De bestuurder moest uitwijken voor een 16-jarige jongeman die van de bus stapte en de straat wou oversteken. De jongeman werd ondanks het uitwijkmanoeuvre toch geraakt en liep lichte verwondingen op. De woning liep aan de garagepoort en aan de voordeur behoorlijk wat schade op. En na 40 jaar verlaat kiwihandelaar Zespries een vestiging in de haven van Zeebrugge. Over 2 jaar verhuizen ze van Zeebrugge naar Vlissingen in Nederland. Volgens de burgemeester van Brugge, Dirk de Vouw, een groot verlies voor de werkgelegenheid. Na een evaluatie besloot het bedrijf het contract in Zeebrugge niet te verlengen. Het bedrijf kiest op die manier voor 3 centrale verzamelpunten in Nederland, Spanje en Italië.
2: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service

Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Zomers warm opnieuw, maar niet zo extreem als gisteren. Bij een aanlandige, meest noordwestelijke wind die niet al te flink uit de verf komt. Ook wel af en toe wat bewolking. En vooral vanavond en vannacht moeten we dan weer in de gaten houden. Want dan komen er weer regen- en onweersbuien opzetten. Mogelijk weer felle exemplaren. Al hangt dat altijd van plek tot plek af. Gisteren zag je dat ook. Hier en daar felle buien, op andere plekken bijna niks. En dat zal ook vanavond en vannacht zo zijn. Waarbij vooral later in de nacht de kans op een aantal buien toch wel stevig groter wordt. En dat kunnen weer felle buien zijn. Zeker landinwaarts en in het noordoosten van de provincie. Daar lijkt het zwaartepunt te liggen met alles erop en eraan. Sowieso ook een heel erg warme nacht, 16 tot 17 graden landelijk, in steden een stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: Ron Jalón. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 200402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque-show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque-show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Nederland. Elke dag bij VBRO.
1: Als je er nog was, zou ik een ijsje voor je kopen. Een ballon. Ik zou met je spelen in het park. Je weet wel wat ik bedoel.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Welles werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.

0: Het vbhero.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbhero.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Zomers warm opnieuw, maar niet zo extreem als gisteren. Bij een aanlandige, meest noordwestelijke wind die niet al te flink uit de verf komt. Ook wel af en toe wat bewolking. En vooral vanavond en vannacht moeten we dan weer in de gaten houden. Want dan komen er weer regen- en onweersbuien opzetten. Mogelijk weer felle exemplaren, al hangt dat altijd van plek tot plek af. Gisteren zag je dat ook, hier en daar felle buien, op andere plekken bijna niks. En dat zal ook vanavond en vannacht zo zijn. Waarbij vooral later in de nacht de kans op een aantal buien toch wel stevig groter wordt. En dat kunnen weer felle buien zijn, zeker landinwaarts en in het noordoosten van de provincie. Daar lijkt het zwaartepunt te liggen met alles erop en eraan. Sowieso ook een heel erg warme nacht, 16 tot 17 graden landelijk, in steden een stuk hoger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: ...27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Dit is VBRO.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 3100sten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach. La, la, la, la. Yes.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orri, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info: www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31/100 van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider.